0: Het is 2:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Mathijn. In Jeumont, vlak over de grens in Frankrijk, is een Belgische jongen van 14 jaar verdronken. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. De jongen zou met vrienden gaan zwemmen zijn in een steengroef. Na een sprong van een metershoge klif zou hij in de problemen geraakt zijn. Op de plaats waar de jongen in het water sprong, is zwemmen uitdrukkelijk verboden. De Nederlandse brandweer moet nog heel de nacht nablussen of blussen in het natuurgebied de Rosmolen in Noord-Limburg, nabij de stad Eindhoven. Daar brak de voorbije dag een grote natuurbrand uit. Die brand is nog niet helemaal onder controle, maar huizen in de buurt worden niet bedreigd. In totaal is er een gebied van 21 hectare verwoest. Over de oorzaak van de brand is er nog geen duidelijkheid, zegt Danielle Engels van de lokale overheid.
1: Wij zijn op dit moment ook echt bezig om de brand te blussen. En het onderzoek naar de brand dat vindt pas later plaats, dus daar kunnen wij nu nog niks over zeggen. In het gebied zijn gelukkig weinig huizen. De huizen die daar staan, die worden nu totaal niet bedreigd. De verwachting is ook niet dat die bedreigd gaan worden.
0: In een dorp in het Franse departement Gironde zijn in totaal zo'n 400 granaten en andere munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het dorp werd 2 weken geleden ontruimd vanwege de hevige bosbranden in de regio. Het werd zwaar getroffen door de branden. Meer dan 180 huizen gingen in vlammen op. En door de ravage kwamen ook de granaten aan de oppervlakte. Toen de natuurbrand door het dorp trok, werden af en toe explosies gehoord. De brandweer dacht eerst dat het om gasexplosies ging, maar mogelijk ging het dus ook om granaatontploffingen. De munitie is intussen verzameld en zal onschadelijk gemaakt worden. En in Vlaanderen is vorig jaar in totaal ruim 44 hectare bos gekapt zonder vergunning. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Omgeving Jo Broens van CD&V. Die werden opgevraagd door Vlaams parlementslid Andy Pieters van N-VA. De gemeenten waar het meest illegaal ontbost is, liggen in Limburg. Het gaat om Beringen, Hechtel-Exel en Kinrooi. Andy Pieters pleit voor strengere straffen voor wie illegaal bos kapt. En dan nog het weer. Vannacht lokaal kans op onweer bij temperaturen tot 24 graden. Na de ochtend opnieuw warm weer tot 34 graden. Met ook nog kans op onweersbuien. Meer op 14nieuws.be.
2: De tijdloze.
3: Niet kapot te krijgen.

0: Hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitzicht. Ah, het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. De tijdloze live.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Voor de kust van Oman is vannacht een aanval gemeld op een vrachtschip. Het werd geraakt door een onbekend projectiel. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe groot de schade is en of er slachtoffers gevallen zijn. Ook vorige nacht en het voorbije weekend werden er gelijkaardige incidenten gemeld. Het gaat vaak om aanvallen van het Iraanse leger op schepen die afwijken van de opgelegde route door de straat van Hormuz. Opvallend, gisteren beweerde de Amerikaanse president Trump nog dat er opnieuw onderhandeld zou worden tussen Iran en de VS over een staakt het vuren. De Nederlandse brandweer moet nog heel de nacht nablussen of blussen in het natuurgebied de Rosmolen in Noord-Limburg, nabij de stad Eindhoven. Daar brak de voorbije dag een grote natuurbrand uit. Die brand is nog niet helemaal onder controle, maar huizen in de buurt worden niet bedreigd. In totaal is er een gebied van 21 hectare verwoest. Over de oorzaak van de brand is er nog geen duidelijkheid, zegt Danielle Engels van de lokale overheid.
3: Wij zijn op dit moment ook echt bezig om de brand te blussen. En het onderzoek naar de brand dat vindt pas later plaats, dus daar kunnen wij nu nog niks over zeggen. In het gebied zijn gelukkig weinig huizen. De huizen die daar staan, die worden nu totaal niet bedreigd. De verwachting is ook niet dat die bedreigd gaan worden.
2: In een dorp in het Franse departement Gironde zijn in totaal zo'n 400 granaten en andere munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het dorp werd 2 weken geleden ontruimd vanwege de hevige bosbranden in de regio. Het werd zwaar getroffen door de branden. Meer dan 180 huizen gingen in vlammen op. En door de ravage kwamen ook de granaten aan de oppervlakte. Toen de natuurbrand door het dorp trok, werden af en toe explosies gehoord. De brandweer dacht eerst dat het om gasexplosies ging, maar mogelijk ging het dus ook om granaatontploffingen. De munitie is intussen verzameld en zal onschadelijk gemaakt worden. En nog in Frankrijk, in Jeumont, vlakbij de Belgische grens, is een Belgische jongen van 14 jaar verdronken. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. De jongen zou met vrienden gaan zwemmen zijn in een steengroeve. En na een sprong van een metershoge klif zou hij in de problemen geraakt zijn. Op de plaats waar de jongen in het water sprong, is zwemmen uitdrukkelijk verboden. En dan nog het weer. Vannacht lokaal kans op onweer bij temperaturen tot 24 graden. Na de ochtend opnieuw warm weer tot 34 graden. Met ook nog kans op onweersbuien. Meer op vrtnieuws.be.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 4 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Voor de kust van Oman is vannacht een aanval gemeld op een vrachtschip. Het werd geraakt door een onbekend projectiel. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe groot de schade is en of er slachtoffers gevallen zijn. Ook vorige nacht en het voorbije weekend werden er gelijkaardige incidenten gemeld. Het gaat vaak om aanvallen van het Iraanse leger op schepen die afwijken van de opgelegde route door de straat van Hormuz. Opvallend, gisteren beweerde de Amerikaanse president Trump nog dat er opnieuw onderhandeld zou worden tussen Iran en de VS over een staakt het vuren. De Nederlandse brandweer heeft de hele nacht nog moeten blussen in het natuurgebied de Rosmolen in Noord-Limburg, nabij de stad Eindhoven. Daar brak gisteren een grote natuurbrand uit. Die brand is nog niet helemaal onder controle, maar huizen in de buurt worden niet bedreigd. In totaal is er een gebied van 21 hectare verwoest. Over de oorzaak van de brand is er nog geen duidelijkheid, zegt Danielle Engels van de lokale overheid.
3: Wij zijn op dit moment ook echt bezig om de brand te blussen. En het onderzoek naar de brand dat vindt pas later plaats, dus daar kunnen wij nu nog niks over zeggen. In het gebied zijn gelukkig weinig huizen. De huizen die daar staan, die worden nu totaal niet bedreigd. De verwachting is ook niet dat die bedreigd gaan worden.
2: In het oosten van Oekraïne is vannacht een dode gevallen bij een bombardement van het Russische leger op de stad Sumy. Bij de aanval vielen ook verschillende gewonden. Er werden ook verschillende gebouwen geraakt, maar het is voorlopig nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Sumy ligt dicht bij de Russische grens en ligt vaak onder vuur. Daarbij vallen ook regelmatig burgerslachtoffers. En in Frankrijk, in Jeumont, vlakbij de Belgische grens, is een Belgische jongen van 14 jaar verdronken. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. De jongen zou met vrienden gaan zwemmen zijn in een steengroeve. Na een sprong van een metershoge klif zou hij in de problemen geraakt zijn. Op de plaats waar de jongen in het water sprong, is zwemmen uitdrukkelijk verboden. En dan nog het weer. Lokaal kans op onweer bij temperaturen tot 24 graden. Na de ochtend opnieuw warm weer tot 34 graden. Met ook nog kans op onweersbuien. Meer op vrtnieuws.be.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 5:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In een natuurgebied in Nederlands Noord-Limburg is de brandweer nog altijd aan het blussen. Er brak gisteren een grote natuurbrand uit en er is intussen al meer dan 100 hectare verwoest. Een camping in de buurt werd gisteren ontruimd. Huizen worden niet bedreigd. 250 tot 300 brandweerlieden hebben de hele nacht staan blussen. En dat gebeurde in lastige omstandigheden, zegt Jeroen Rijgaard.
3: Ze moeten het ook doen zonder blushelikopters momenteel, want die kunnen niet vliegen 's nachts. Het is te gevaarlijk om op die manier operaties uit te voeren, dus zal het allemaal van op de grond moeten gebeuren. Er zijn ook heel wat speciale voertuigen naar hier gekomen om eigenlijk de kleinste stukjes in het bos die moeilijk bereikbaar zijn, ook door de zandgrond, toch te kunnen bereiken en zo door te blussen. Echt uitbreiden doet de brand niet, maar onder controle is hij ook niet.
2: Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. In Jumont, net over de grens in Frankrijk, is een Belgische jongen van 14 verdronken. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. Volgens lokale Franse media was hij met vrienden gaan zwemmen in een steengroeve. Hij sprong daarvan een klif in het water, kwam vast te zitten en raakte niet meer boven. Op de plek van het ongeval is zwemmen verboden. In Vlaanderen is vorig jaar ruim 44 hectare bos gekapt zonder vergunning. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Andy Pieters van N-VA heeft opgevraagd bij bevoegd minister Broens. De ontbossing gebeurde vooral in Limburg. Het meest dan nog in Beringen, Hechtel, Exel en Kinrooi. Wanneer een boskap illegaal blijkt, wordt een proces verbaal opgesteld en moeten er opnieuw bomen geplant worden. Andy Pieters pleit ervoor om dat goed op te volgen. Op de E17, ter hoogte van de verkeerswisselaar in Zwijnaarde in Oost-Vlaanderen, zijn wegwerkzaamheden begonnen. Er komt een nieuwe asfaltlaag op de weg naar Kortrijk. En dat kan verkeershinder veroorzaken, zegt chef Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
4: Om die werken te kunnen uitvoeren, zullen we het verkeer op een verminderd aantal rijstroken moeten zetten. Dus tot zaterdagavond zal het verkeer richting Kortrijk over 2 versmalde rijstroken rijden. En vanaf zaterdagavond tot zondagavond zelfs 1 versmalde rijstrook.
2: De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadrice in de Verenigde Staten, Olga Stefanishina, ontslagen. Zelf zegt ze dat ze opstapt om persoonlijke redenen. Ze schrijft op Facebook nog dat ze veel bereikt heeft. Zo is de levering van Amerikaanse wapens opgevoerd en kon ze de steun van de VS behouden. Volgens Oekraïense media loopt er een onderzoek naar haar voor wangedrag. De ambassadeursjob in de VS is erg belangrijk. Oekraïne is afhankelijk van Amerikaanse wapenleveringen en inlichtingen in de oorlog tegen Rusland. Het weer, het wordt opnieuw een warme dag met kans op onweer. Temperaturen tot 34 graden. De komende dagen wordt het minder warm. Meer op vrtnieuws.be.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.
0: Aight.

0: Feitloze. Het is 6:00. Goedemorgen. Een tiener is verdronken. In het noorden van Frankrijk is een Belgische jongen van 14 jaar verdronken in een steengroeve. Hij was er met vrienden gaan zwemmen. De tiener sprong daar van een metershoge klif in het water, maar kwam dan vast te zitten en raakte niet meer boven water. Zijn vrienden probeerden hem nog te helpen, maar konden hem niet meer uit het water halen. De hulpdiensten hebben de jongen gereanimeerd, maar hij is dan toch overleden. In Nederland is de natuurbrand in Noord-Limburg, die gisteren uitbrak, nog groter geworden. De brand is ook nog niet onder controle. 250 tot 300 brandweermensen proberen de brand te blussen. Er is intussen al 100 hectare natuur verwoest.
1: Het is een groter gebied dan gisteren. Vandaag heeft het zich echt al uitgebreid, het gebied waar de brand woedt. Op het moment staat 100 hectare in brand. Dat staat gelijk aan een vierkante kilometer. Daarvoor zijn brandweerlieden uit het hele land opgeroepen om de Limburgse brandweer te ondersteunen. En dat gaat in totaal met alles wat is afgelost, zulke dingen, gaat dat om echt tientallen voertuigen.
0: Een camping in de buurt werd ontruimd door de natuurbrand. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. In een dorp in het Franse departement Gironde zijn in totaal zo'n 400 granaten en andere munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Dat dorp werd 2 weken geleden ontruimd door de hevige bosbranden in de regio. Meer dan 180 huizen zijn ook verwoest door het vuur. En door de ravage bleek dus ook dat er granaten lagen. Eerst vrij zonnig, na de middag meer bewolking, dan is er ook kans op buien met onweer.
2: De tijdloze. Niet kapot te krijgen. Ja.

0: koken?
1: Ik heb zin in iets zomers.
2: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedemorgen.
4: Een tiener is verdronken. In het noorden van Frankrijk is een Belgische jongen van 14 jaar verdronken in een steengroeve. Hij was daar met vrienden gaan zwemmen. De tiener sprong daar van een metershoge klif in het water, maar kwam dan vast te zitten en raakte niet meer boven water. Zijn vrienden probeerden hem te helpen, maar konden hem niet uit het water halen. De hulpdiensten hebben de jongen gereanimeerd, maar hij is dan toch overleden. In Vlaanderen is vorig jaar meer dan 44 hectare bos gekapt zonder vergunning. Dat gebeurde vooral in Limburg, in Beringen, Hechtel-Exel en Kinrooi. Wanneer blijkt dat er illegaal bos is gekapt, moeten er opnieuw bomen geplant worden ergens anders. Maar het is niet duidelijk of dat ook echt altijd gebeurd is. Op de E17 in Zwijnaarden bij Gent zijn er werken begonnen ter hoogte van de verkeerswisselaar. Er komt een nieuwe asfaltlaag op de snelweg naar Kortrijk. Daardoor kunnen er files zijn, zegt Wegen en Verkeer.
5: Om die werken te kunnen uitvoeren, zullen we het verkeer op een verminderd aantal rijstroken moeten zetten. Dus tot zaterdagavond zal het verkeer richting Kortrijk over 2 versmalde rijstroken rijden. En vanaf zaterdagavond tot zondagavond zelfs 1 versmalde rijstrook.
4: In Nederland is de natuurbrand in Noord-Limburg, die gisteren uitbrak, nog groter geworden. De brand is ook nog niet onder controle. 250 tot 300 brandweermensen uit heel Nederland proberen de brand te blussen. Er is intussen al 100 hectare natuur verwoest en de bluswerken zullen nog lang duren.
6: De situatie is dat de brand zich nog steeds uitbreidt. Ja, wij gaan echt ervan uit dat wij hier nog een hele tijd zullen staan. De brand is nog niet onder controle en als die onder controle is, dan betekent het nog niet dat die uit is. Dan zullen we alsnog moeten blussen. Dus dat gaat nog een hele tijd duren.
4: Een camping in de buurt werd ontruimd door de natuurbrand. Het is nog niet duidelijk hoe de brand in Nederland is ontstaan. Ook in Frankrijk wordt er nog nageblust bij verschillende bosbranden. In een dorp zijn in totaal ook zo'n 400 granaten en andere munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Die waren ontdekt door die branden. Het dorp werd 2 weken geleden ontruimd. Meer dan 180 huizen zijn verwoest door het vuur en er klonken toen ook regelmatig ontploffingen, wellicht dus van die granaten. Die worden nu ook onschadelijk gemaakt. Het weer eerst vrij zonnig, na de middag meer bewolking en dan is er ook kans op buien met onweer. We halen tussen 27 en 32 graden. Morgen zon en soms wolken en dan nog 26 graden in het centrum.
3: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
3: De tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 70.

0: tijdloos.
1: Hey, ik ben Jelle en mijn favoriete zomerplaat is Breathe van Pink Floyd. Omdat dat nummer in de zon met die melodie, amazing. Niks kan dat op.
2: De tijdloze zomer.

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
3: De tijdloze.

0: tijdloze. Het is 8 uur. Goedemorgen. Veel minder kinderen krijgen de schoolbonus. 1,1 miljoen Vlaamse schoolkinderen krijgen vanaf dit jaar geen schoolbonus meer. Dat schrijft de Tijd. Dat geld krijgen ouders normaal gezien elk jaar in augustus, vlak voor kinderen naar school gaan, en gaat van 23 tot 69 euro. Maar de Vlaamse regering heeft de bonus geschrapt. Alleen gezinnen met een laag inkomen krijgen die nog. Vorig jaar kregen meer dan 1,6 miljoen kinderen de schoolbonus. Dit jaar zijn dat er nog 530.000. De Gezinsbond is er niet blij mee.
1: Wij als Gezinsbond vinden het inderdaad jammer dat die schoolbonus voor 1,1 miljoen kinderen verdwijnt. Omdat september is voor gezinnen een erg dure maand. Dat merken wij als gezinsorganisatie en zien we ook in onze cijfers van de gezinsbarometer altijd terugkomen. Dus daarom vinden we dat jammer dat net in september dan voor gezinnen die ondersteuning verdwijnt.
0: In Vlaanderen is vorig jaar meer dan 44 hectare bos gekapt zonder vergunning. Dat gebeurde vooral in Limburg, in Beringen, Hechtel, Exel en Kinrooi. Wanneer blijkt dat er illegaal bos is gekapt, moeten er opnieuw bomen geplant worden ergens anders. Maar het is niet duidelijk of dat ook echt altijd gebeurd is. Een vrouw uit Turnhout in de Antwerpse Kempen is bijna opgelicht via een online sollicitatie. Ze had gereageerd op een valse vacature voor een job in een kinderdagverblijf. Maar dan moest ze 3 euro betalen, zogezegd voor een uniform voor haar proefdag. Criminelen raakten zo aan haar bankgegevens. De bank kon wel op tijd ingrijpen voor er geld kon worden gestolen, zegt de vrouw.
2: Ze zouden aan alles hebben gekund. Ook mijn zicht en mijn sparing ging gewoon aan heel mijn bank heb eigenlijk. Ik was wel geschrokken natuurlijk, hè? Dus dat was de eerste keer. Ja, ik zeg het, ik ben meestal alert voor zo'n dingen, maar ja, nu blijkbaar niet alert genoeg.
0: Er zouden minstens 4 andere mensen op dezelfde valse vacature hebben gereageerd. In het noorden van Frankrijk is een Belgische jongen van 14 jaar verdronken in een steengroeve. Hij was er met vrienden gaan zwemmen, ook al mocht dat niet. De tiener sprong daar van een metershoge klif in het water, maar kwam dan vast te zitten en raakte niet meer boven water. Zijn vrienden probeerden hem nog te helpen, maar konden hem niet uit het water halen. De hulpdiensten hebben de jongen gereanimeerd, maar hij is dan toch overleden. In Nederland is de natuurbrand in Noord-Limburg die gisteren uitbrak nog groter geworden. De brand is ook nog niet onder controle. 250 tot 300 brandweermensen uit heel Nederland proberen de brand te blussen. Er is intussen al 100 hectare natuur verwoest. Dat is 1 vierkante kilometer, zegt de brandweer.
3: Het is inderdaad vannacht uitgebreid. Op dit moment is het wel stabiel. En zijn we vooral in afwachting van ondersteuning van de helikopters van Defensie. Wel is de ring uitgebreid, zeg maar, van het NL. Dat het gebied wat groter is, omdat de wind eigenlijk een beetje onvoorspelbaar is en de rook op meerdere plekken eigenlijk wel te ruiken is en waar te nemen is.
0: Een camping uit de buurt werd ontruimd door de natuurbrand. Het is nog niet duidelijk hoe de brand daar in Nederland is ontstaan. Het is eerst vrij zonnig vandaag. Na de middag krijgen we meer bewolking en dan is er ook meer kans op buien met onweer. We halen tussen 27 en 32 graden. Morgen zon en soms wolken en dan nog 26 graden in het centrum.
4: De tijdloze.
0: Goedemorgen. Start je dag met een tijdloze tegelwijsheid van Jan Peumans. Tijdloze tegelwijsheid.
5: Dit zijn de woorden van Tom York van Radiohead. Radiohead. Doppel jezelf onder in wat je lief hebt. Passie en toewijding zijn essentieel voor een zinvol leven. Ja, ik denk dat dat in het geval van deze zanger wel van toepassing zal zijn. Maar ik denk niet dat iedereen passie en toewijding heeft. Passie en toewijding nodig heeft om een essentieel leven te hebben. Ik weet dat niet. Ja, die mensen die hebben natuurlijk een andere blik op het leven dan veel andere mensen hebben. Die hebben die passie en die toewijding niet, maar die zijn toch gelukkig.
0: Tijdloze tegelwijsheid.

0: tijdloos.
1: Goedemorgen, het is 8:30. Hoog tijd voor de tijdloze vraag van vandaag. Met de enige echte Ben Krabbe.
2: Dit is de tijdloze vraag van vandaag.
3: Welke van de volgende drie nummers is verrassend genoeg een cover? A. The Tide is High van Blondie. B. Go Your Own Way van Fleetwood Mac. Of C. Sweet Dreams Are Made of This van Eurythmics.
2: Dit is het antwoord op de tijdloze vraag van vandaag.
3: Het juiste antwoord is A. The Tide is High, want de wortels liggen in de Jamaicaanse reggae. Dat werd in 1967 al geschreven door John Holt en opgenomen door zijn groep The Paragons.
2: Morgen weer een nieuwe tijdloze vraag van vandaag.

0: voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
3: 25% op barbecue-worst. Schaalt, zet jij de barbecue al aan?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
5: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
7: De tijdloze.

0: feitloze. Het is 9 uur. Goedemorgen.
1: Veel minder kinderen krijgen de schoolbonus. 1,1 miljoen Vlaamse schoolkinderen krijgen vanaf dit jaar geen schoolbonus meer. Dat geld krijgen ouders normaal gezien elk jaar in augustus, vlak voor kinderen naar school gaan. Het gaat van 23 tot 69 euro. Maar de Vlaamse regering heeft de bonus geschrapt. Alleen gezinnen met een laag inkomen krijgen die nog. Vorig jaar kregen nog meer dan 1,6 miljoen kinderen de bonus. Dit jaar zijn dat er nog 530.000. De Gezinsbond is er niet blij mee.
2: Wij als Gezinsbond vinden het inderdaad jammer dat die school bonus voor 1,1 miljoen kinderen verdwijnt, omdat september is voor gezinnen een erg dure maand. Dat merken wij als gezinsorganisatie en zien we ook in onze cijfers van de gezinsbarometer altijd terugkomen. Dus daarom vinden we dat jammer dat net in september dan voor gezinnen die ondersteuning verdwijnt.
1: De Vlaamse overheid maakt 1,1 miljoen euro vrij om 4 oorlogskerkhoven in Ieper te restaureren. Vooral de muren rond de kerkhoven zijn op verschillende plaatsen in slechte staat. Volgens een herdenkingsorganisatie is het belangrijk dat die begraafplaatsen er netjes bij liggen.
3: Al die begraafplaatsen zijn meer dan 100 jaar oud van de Eerste Wereldoorlog. Dus die beginnen toch hier en daar wat slijtage te vertonen. En hebben dus allemaal, of dat nu gaat om de Commonwealth, de Franse, de Duitse, de Belgische, die hebben allemaal uiteindelijk wat er innovatie nodig op tijd daar stond. Belang van alle innovatiewerken natuurlijk aan de begraafplaatsen is voor de toekomstige generaties de herdenking en de herdenkingscultuur kunnen in stand houden.
1: In de Verenigde Staten zijn voor het eerst deze zomer 2 mensen gestorven door een parasiet die hevige diarree veroorzaakt. Ze hadden allebei wel andere ernstige ziektes toen ze de infectie kregen. De voorbije weken is het aantal besmettingen in de VS gestegen tot bijna 7000 en zo'n 400 mensen moesten naar het ziekenhuis. Het is nog altijd niet duidelijk hoe het komt dat al die mensen ziek werden, al wordt er gedacht aan besmette ijsbergsla. In Venezuela, in Zuid-Amerika, zegt de overheid dat er nog meer doden zijn gevallen bij de zware aardbevingen van eind juni dan eerst werd gedacht. Bij een vorige telling was nog sprake van zo'n 5500 doden. Nu zijn het er 6125. Bij de ramp raakten ook duizenden mensen gewond en er zijn ook nog altijd duizenden mensen vermist. Honderden gebouwen raakten beschadigd. Heel wat mensen in Venezuela zijn hun woning kwijt. Zo'n 24.000 mensen zouden dakloos zijn geworden. Het wordt opnieuw een zonnige en warme dag. We halen tot 32 graden. Na de middag meer wolken en kans op buien met onweer. Morgen vaak zon en dan nog 26 graden in het centrum.
0: De tijdloze.
4: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Super Plus Deals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
4: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
4: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
6: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
4: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
5: En wat met de balletjes?
4: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
7: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 80.

0: weklozen.
1: Live and kicking.
2: Gisteren waren er een pak luide gitaren op de Lokerse feesten. Therapy kwam, zag en overwon, zoals we van hen gewend zijn. En wanneer ze Diane live spelen, dan laat dat niemand onberoerd. En dat klonk zo.
0: De tijdloze.
1: Live and kicking.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: De tijdloze.
3: Een zee van tijdloze muziek.

0: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen. Maar geflirt. Een vonk. En zo'n 98 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 98 miljoen euro. Online of in je winkel. Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. In

0: Tijdloze. Het is 10:00. Goedemorgen. Veel mogelijke stalkers worden niet vervolgd. Als iemand de voorbije jaren aangifte deed van stalking, is de zaak in meer dan de helft van de gevallen geseponeerd en komt ze dus niet voor de rechter, dat schrijft het Nieuwsblad. Steeds meer mensen stappen naar de politie als ze gestalkt worden. In bijna de helft van de klachten gaat het over geweld binnen de familie. Volgens N-VA-kamerlid Sophie de Wit moet er meer uitgelegd worden waarom een zaak precies geseponeerd wordt.
1: Vaak is het om technische redenen, dat wil zeggen dat er geen bewijs is of dat de dader onbekend is, maar in heel veel dossiers gaat het ook om opportuniteits. Redenen. Soms is het natuurlijk ook zo dat men al bemiddeld heeft of al bepaalde maatregelen heeft opgelegd, zoals een omgangsverbod of een contactverbod, maar dat weten we niet en dat zien we ook niet. En het lijkt mij wel belangrijk dat we dat wel weten om te kijken waar het beleid eventueel nog kan bijsturen.
0: 1,1 miljoen Vlaamse schoolkinderen krijgen vanaf dit jaar geen schoolbonus meer. Dat geld krijgen ouders normaal gezien elk jaar in augustus, vlak voor kinderen naar school gaan. Het gaat van €23 voor jonge kinderen tot zo'n €69 voor oudere kinderen tot 25 jaar. Maar de Vlaamse regering heeft de bonus geschrapt. Alleen gezinnen met een laag inkomen krijgen die nog. Vorig jaar kregen nog meer dan 1,6 miljoen kinderen de bonus. Dit jaar zijn dat er nog 530.000. In een bos in Kiewit in Limburg zijn er dit weekend teerlichtjes gevonden. Die stonden klaar bij een opdracht voor een bosspel. Maar dat is nu totaal onverantwoord, zegt Natuurpunt.
2: Een van onze vrijwilligers, de conservator van het natuurgebied Kiewit, heeft eigenlijk in het afgesloten stuk zelfs een soort bosspel gevonden. Dat waren dan kaarsjes die dan de deelnemers met een waterpistool moesten blijkbaar uit de oven. Ja, in deze droge tijden zijn natuurlijk geen goed idee. Je moet daarom niet altijd moedwillig zijn, maar deze tijden is beter met water te spelen dan met vuur, denk ik.
0: Oekraïne heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Russische opslagplaatsen. In de buurt van Sint-Petersburg werd een gebouw van Wildberries geraakt. Dat is de grootste online verkoopwebsite van Rusland. Er is daar brand ontstaan en mensen zijn er geëvacueerd. Ook bij Moskou zou een opslagplaats geraakt zijn. Het wordt opnieuw een zonnige en warme dag. We halen tot 32 graden. Na de middag meer wolken en kans op buien met onweer. Morgen vaak zon en dan nog 26 graden in het centrum.
3: De tijdloze.
4: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: De tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 90.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
4: De tijdloze.

0: Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: De tijdloze. Het is 11 uur. Goedemorgen. Veel mogelijke stalkers worden niet vervolgd. Als iemand de voorbije jaren aangifte deed van stalking, is de zaak in meer dan de helft van de gevallen geseponeerd. En komt die dus niet voor de rechter. Steeds meer mensen stappen naar de politie als ze gestalkt worden. In bijna de helft van de klachten gaat het over geweld binnen de familie. Waarschijnlijk durven meer mensen erover te praten en hulp te zoeken, zegt N-VA-Kamerlid Sophie de Wit.
5: We moeten ervoor zorgen dat een slachtoffer zich veilig genoeg voelt om inderdaad ook aangifte te gaan doen. En dan is het natuurlijk geen goed nieuws dat er zoveel geseponeerd wordt, want slachtoffers zullen natuurlijk wel, als ze een klacht indienen, daarin ook gehoord worden en ook een gevolg zien.
4: Benzine of diesel tanken wordt morgen een stuk goedkoper. Voor een liter benzine 95 gaat er 9 cent van de maximumprijs af. Voor diesel bijna 8 cent. Zo betaal je dan maximaal €1,86 voor benzine 95 en €2,21 voor diesel. Voor een gewone gezinsauto kan dat €4 of €5 schelen op een volle tank. De Europese ministers van Binnenlandse Zaken zitten samen over wat er gebeurd is in Ceuta. Die Spaanse stad ligt in Marokko. Vorige week hebben tienduizenden mensen vanuit Marokko de oversteek gemaakt. Bijna iedereen keerde al snel terug, maar Spanje kreeg wel kritiek van sommige Europese landen. Premier Bart De Wever toont begrip voor Spanje, maar zegt wel dat er een betere bescherming moet zijn van de Europese buitengrenzen.
6: Dat is natuurlijk een jammere zaak. We moeten denk ik tot op de bodem uitspieten wat er precies gebeurd is. Want er is heel veel tegenspraak. De Spaanse collega voelt zich erg aangevallen. Ik heb daar enige empathie voor. Maar het is wel duidelijk dat wij onze grenzen moeten sluiten in Europa. Dit soort beelden zijn natuurlijk niet vast voor onze bevolking. Het lijkt alsof daar een open deur is en dat iedereen die ons onder druk kan zetten, migratie als een geopolitiek wapen kan gebruiken, dat is bijzonder nefast.
4: Bij de oversteek naar Ceuta zijn meer dan 70 mensen overleden. De meeste zijn verdronken in zee. In Frankrijk zijn twee jongeren gisteren door de bliksem geraakt tijdens een trektocht in de Pyreneeën. Een van hen, een jongen van 14, kreeg een hartstilstand. Een jongen van 21 raakte ook gewond. Ze liggen nu allebei in het ziekenhuis. De twee zaten in een groep van 15 wandelaars die verrast werden door een onweersbui. In België is de kans dat iemand geraakt wordt door bliksem wel erg klein. Ongeveer 1 op 3 miljoen per jaar. Het is opnieuw een zonnige en warme dag. We halen tot 32 graden. Na de middag meer wolken en kans op buien met onweer. Morgen vaak zon en dan nog 26 graden in het centrum.
7: De tijdloze.
4: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
0: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: De tijdloze.
3: Dit komt uit de jaren 60.

0: geslaagde date.
1: De tijdloze live.
0: Vonk? En? Zo'n 98 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 98 miljoen.

0: Hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitzicht. Ah, het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. De tijdloze live.

0: tijdloze. Het is 12 uur. Goedemiddag.
1: Een jonge man valt van het Brabo-standbeeld in Antwerpen. Afgelopen weekend is de man van 22 levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij hoog in het standbeeld van Brabo klom op de Grote Markt van Antwerpen. Helaas liep het compleet fout af, vertelt de politie.
2: We gaan ervan uit dat de man wel onder invloed was. Hij is tot vrij hoog geraakt en is dan eigenlijk ten val gekomen. Maar dat is een lelijke geval geweest. Hij heeft eerst de stenen geraakt en is dan op de grond beland. En die jonge man is met levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Maar ik denk dat het vanzelfsprekend is dat je niet op zaken kruipt waar die niet voor bedoeld zijn. Er zijn geen veiligheidsmaatregelen, de ondergrond is ook hard.
1: Het parket opende een onderzoek naar de dood van een koppel in Brugge. Gisteravond rond 6 uur werden de hulpdiensten opgeroepen naar een woning in deelgemeente Sint-Pieters. Daar vonden ze een vrouw van 30 en een man van 34. Alle hulp kwam te laat en de precieze doodsoorzaak is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt volop. In de haven van Antwerpen is Brabo 3 voorgesteld. Dat is een groot elektriciteitsnet over de grenzen van België en Nederland heen. Het geeft meer mogelijkheden om elektriciteit uit te wisselen tussen beide landen. Dat legt Valérie Dalloze van Elia uit dat het Belgisch hoogspanningsnet beheert.
3: We hebben 2 doelstellingen met het project. Enerzijds het versterken van de elektriciteit rondom de haven van Antwerpen en anderzijds het versterken van de interconnectie met Nederland zodanig dat we deel uit kunnen maken van een sterk Europees net. Elektriciteit in de haven van Antwerpen hebben nodig om de industrie te kunnen ondersteunen in hun doel naar elektrificatie. Dat is het omzetten van processen, dus het afstappen van fossiele brandstoffen, processen omzetten en over te gaan naar het gebruik van elektriciteit.
1: En de brand in een natuurgebied in Nederlands Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. Die brand brak gisteren uit. Eerst stonden zo'n 21 hectare in brand, maar het gebied is uitgebreid. 250 tot 300 brandweerlui bestrijden de brand. Jeroen Rijgaard, je bent daar nog altijd voor ons. Hoe is de situatie nog?
4: Wel, de situatie is op dit ogenblik stabiel, maar de brand is nog niet onder controle. Integendeel, hij is vannacht dus eigenlijk uitgebreid. En dat komt omdat de wind de bluswerken nogal te spelen. De wind die verandert regelmatig van richting, waardoor ook de brand naar andere gebieden uitbreidt. Ook de camping die gisteren geëvacueerd was, blijft op dit moment geëvacueerd. En de brandweer zegt, ja, het is bijzonder moeilijk in te schatten wanneer de brand geblust zou zijn, maar verwachten dat het nog zeker tot morgen vroeg zal duren om de brand te blussen. Veel erger wordt het niet, maar onder controle is de brand ook niet. Zo kunnen we het ongeveer wel samenvatten.
1: Het is zonnig en warm met temperaturen tot 34 graden. Deze namiddag meer wolken, kans op onweersbuien. Morgen vaak zon en tot 26 graden in het centrum van het land en kans op wat regen. Donderdag droog en koeler tot 23 graden. De tijdloze.
0: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: De tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 70.

0: werklozen.
1: Hallo, ik ben Sophie. Mijn favoriete zomerplaat is Ray of Light van Madonna. Als ik terugdenk aan de clip, het is gewoon een heel zwoel nummer. Het past gewoon keigoed bij de zomer.
2: De tijdloze zomer.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
3: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: De Tijdloze.
5: Een zee van tijdloze muziek.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar 2,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: De tijdloze.
2: Het is 1 uur. Goedemiddag. Een jonge man valt van het Brabo-standbeeld in Antwerpen. Afgelopen weekend is de man van 22 levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij hoog in het standbeeld van Brabo klom op de Grote Markt in Antwerpen. En helaas liep dat compleet fout af, zegt de politie.
3: We gaan ervan uit dat de man wel onder invloed was. Hij is tot vrij hoog geraakt en is dan eigenlijk ten val gekomen. Maar dat is een lelijke geval geweest. Hij heeft eerst de stenen geraakt en is dan op de grond beland. En die jonge man is met levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Maar ik denk dat het vanzelfsprekend is dat je niet op zaken kruipt waar die niet voor bedoeld zijn. Er zijn geen veiligheidsmaatregelen, de ondergrond is ook hard.
2: Het parket opende een onderzoek naar de dood van een koppel in Brugge. Gisteravond rond 6 uur werden de hulpdiensten opgeroepen naar een woning in deelgemeente Sint-Pieters. Daar vonden ze een vrouw van 30 en een man van 34. Alle hulp kwam te laat en de precieze doodsoorzaak is nog niet duidelijk. Er wonen ook 4 kinderen in het gezin. Het onderzoek loopt volop. In de haven van Antwerpen is Brabo 3 voorgesteld. Dat is een versterkt elektriciteitsnet om stroom over de grenzen van België en Nederland te kunnen uitwisselen. Volgens premier Bart De Wever was de investering hard nodig.
4: Wie naast de reuzenmasten staat, kan niet anders dan ontzag hebben voor de schaal van dit project. 10 jaar aan gewerkt, 300 miljoen geïnvesteerd. Nieuwe, grotere pylonen, een uitgebreid ondergronds kabelnetwerk. Onze Antwerpse haven is het grootste maritiem industrieel complex van de wereld. Het is de tweede haven van Europa, maar maritiem industrieel het grootste complex van de wereld. We zouden dat ook graag blijven. En dus we moeten ons voorbereiden op de toekomst.
2: De brand in een natuurgebied in Nederlands Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. Die brand brak gisteren uit. Eerst stonden zo'n 21 hectare in brand, maar het gebied is al uitgebreid naar 100 hectare. Bijna 300 brandweermensen bestrijden het vuur. Er zijn geen dorpen of steden bedreigd, maar wel een camping. Anita en Jan werden daar geëvacueerd.
5: Overal viel as op de tafel. En toen is de politie om 1:30 gekomen dat wij zo snel mogelijk de camping moesten verlaten. In de hoop dat ze het allemaal konden bestrijden.
6: Het is afwachten of de brandweer kan redden of niet. Ik ben wel bang dat het misschien een vlam op kan gaan. Ja. Het zal erom spannen. Gisteravond was het zo spannend en nu is de wind weer teruggedraaid. Dus het komt weer deze kant op.
2: En wielerploegteam Flanders-Balwaze stopt eind dit seizoen. De Vlaamse overheid besliste vorig jaar al om te stoppen als hoofdsponsor. En de ploeg heeft geen vervanger gevonden. Team Flanders-Balwaze zit al meer dan 30 jaar in het wielerpeloton. De ploeg had als hoofddoel om jong Vlaams talent te laten doorstromen. Heel wat bekende renners begonnen bij het team, zoals Thomas de Gent, Ilio Keijsen, Tom Steels en Sepp van Marken. Het wordt bewolkter met enkele buien en kans op onweer. Maximaal tussen 28 graden aan zee en 33 in het binnenland. En daarmee is de tweede nationale hittegolf officieel al een feit dit jaar. Vanavond trekken de buien weg. Morgen nog rond 26 graden in het centrum. Donderdag nog een paar graden minder.
1: De tijdloze.
2: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Kidnet stelt voor het gloednieuwe Like Me assortiment. Start het schooljaar met de coolste schoolspullen.
2: Wow.
1: Pennenzakken, mappen, schriften, brooddozen en nog veel meer.
2: Oh my god, zo mooi.
1: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me spullen in huis?
2: Ik ben Like Me.
1: Nu overal verkrijgbaar.
0: Vul je voorraad dierenvoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50 keer 50 gram, nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: De tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 80.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: IKEA-tip van de week.
3: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
5: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
6: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe & Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
9: De tijdloze.

geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, maar geflirt. Een vonk. En zo'n 98 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 98 miljoen euro. Online of in je winkel.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: De tijdloze. Het is 2:00. Goedemiddag.
2: De uitbaters van een nachtwinkel zijn overvallen. Dat gebeurde in de Brusselse gemeente Elsene. Het koppel werd aangevallen door meerdere daders. De man is bij die overval overleden. Zijn vrouw zou een tijd lang opgesloten geweest zijn. Het parket opende een onderzoek. De daders zijn voorlopig nog spoorloos. Het is niet duidelijk of ze ook geld of spullen hebben meegenomen. De tweede landelijke hittegolf van dit jaar is een feit. In Ukkel is er iets meer dan 30 graden gemeten, zegt de weerman Bram.
3: We spreken van een landelijke hittegolf wanneer we in Ukkel minstens 5 opeenvolgende dagen met 25 graden of meer hebben, waarvan 3 dagen met 30 graden. Sinds 28 juli zitten we in zo'n warme periode en vandaag haalden we in Ukkel voor de 3e keer 30 graden.
2: Op sommige plaatsen werden die temperaturen deze zomer al 4 keer gemeten, maar nog niet in Ukkel. De jeugdhulp heeft nog altijd te weinig opvangplaatsen en daardoor worden kinderen noodgedwongen in een ziekenhuis opgenomen. Vorig jaar waren dat 167 kinderen tegenover 120 het jaar ervoor. Parlementslid Egbert Lachaert van de partij Anders vroeg de cijfers op. Die kinderen zijn niet ziek, maar ze moeten voor hun eigen veiligheid in een ziekenhuis verblijven. Ze zijn vooral jonger dan 2. Ze worden niet begeleid zoals het hoort, zegt Egbert Lachaert.
4: Die ziekenhuisopvang, dat is echt een noodsituatie waar jeugdrechters naar grijpen, ja, omdat er gewoon geen andere oplossing is. En dan zijn we wel zeker dat die kindjes medisch goed opgevolgd worden. Maar dat is natuurlijk niet wat je wil voor een peuter van 0 tot 2 jaar. Ja, die heeft hechting nodig, die heeft een vaste band nodig, een vaste omgeving.
2: Het overleg tussen de Europese ministers van Binnenlandse Zaken en Asiel na de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta vorige week is afgelopen. Concrete extra maatregelen werden niet beslist, maar de lidstaten benadrukten wel hoe belangrijk sterkere Europese buitengrenzen zijn en dat mensensmokkel gestopt moet worden. Vorige week bestormden tienduizenden migranten vanuit Marokko de Spaanse enclave. De meeste zijn intussen terug in Marokko, maar ruim 80 mensen verdronken. Iedereen in het Europees overleg heeft ook zijn solidariteit met Spanje getoond. En op het kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn 157 migranten gered. Ze waren aan de Franse kust in de buurt van Boulogne-sur-Mer vertrokken om de Britse kust te proberen bereiken. Hun boot vatte vuur waardoor ze in zee moesten springen. Franse en Britse reddingsschepen konden hen uit het water halen en brachten hen terug naar de haven van Boulogne-sur-Mer. Het wordt bewolkter met enkele buien, kans op onweer, maximaal tussen 28 graden aan zee en 33 in het binnenland. Vanavond trekken de buien weg, morgen nog rond 26 graden in het centrum van het land. Donderdag frisser.
5: De tijdloze. Tijdloze.
1: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: IKEA-tip van de week.
3: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
5: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
6: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
7: De tijdloze.
8: Dit komt uit de jaren 90.

0: Zomers.
1: Hallo, ik ben Jeanolien en mijn favoriete zomerplaat zou waarschijnlijk Lela van Derk en de Domino's zijn, omdat ik enkele zomers geleden echt een hete bing ben tegengekomen op dat nummer en dat doet mij er altijd aan denken.
2: De tijdloze zomer.

0: 6 pakken voor maar €6,99 per pak. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
3: Schat, die kleine moet eten.
2: Onze kinderen moeten eten.
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Code yellow!
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto. 30 capsules voor maar €6,99. Score alle aanvuldeals bij Bol.
5: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
6: De tijdloze.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij 2 stuks van onder meer Axe en Dove, een set van 4 glazen rietjes.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: De tijdloze. Het is 3:00. Goedemiddag.
3: De uitbaters van een nachtwinkel zijn overvallen. En dat gebeurde in de Brusselse gemeente Elsene. Het koppel werd aangevallen door meerdere daders. De man is bij die overval overleden. Zijn vrouw zou een tijd lang opgesloten geweest zijn. Het parket opende een onderzoek. De daders zijn voorlopig nog spoorloos. Het is niet duidelijk of ze ook geld of spullen hebben meegenomen. We zitten in de tweede landelijke hittegolf van dit jaar. In Ukkel is alweer een temperatuur van meer dan 30 graden Celsius gemeten. Regionale hittegolven waren er deze zomer. Maar wel al vaker, zegt Weerman Bram.
4: We spreken van een landelijke hittegolf wanneer we in Ukkel minstens 5 opeenvolgende dagen met 25 graden of meer hebben, waarvan 3 dagen met 30 graden. Sinds 28 juli zitten we in zo'n warme periode en vandaag haalden we in Ukkel voor de 3e keer 30 graden. Maar regionaal hebben we inderdaad al meerdere hittegolven gehad, 4 zelfs in sommige streken, dus die definitie die is heel plaatsgebonden.
3: En het overleg tussen de Europese ministers van Binnenlandse Zaken en Asiel heeft geen concrete maatregelen opgeleverd. De migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta van vorige week werd er besproken. Het belang van sterkere Europese buitengrenzen werd er benadrukt en het feit ook dat mensensmokkel moet gestopt worden. Vorige week bestormden tienduizenden migranten vanuit Marokko de Spaanse enclave Ceuta en de meeste zijn intussen terug in Marokko, maar ruim 80 mensen verdronken en stierven toen. Iedereen op het overleg heeft zijn solidariteit met Spanje uitgesproken, zegt minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bos-Zuid.
5: Ik moet zeggen dat het een heel constructief overleg was, in die zin dat er eigenlijk in het algemeen hebben alle landen een solidariteit betuigd met Spanje en ook hen bedankt om toch zo snel te handelen. Ook meerdere keren benadrukt, bijna unaniem, hè, dat er nood is aan eenheid binnen de Europese Unie. Zo heb ik bijvoorbeeld niemand, letterlijk niemand meer oproepen om Schengen te schorsen of zo.
3: Het wordt bewolkter met enkele buien en kans op onweer, maxima tussen 28 graden aan zee en tot 33 nog in het binnenland. Vanavond trekken de buien weg, morgen nog rond 26 graden in het centrum van het land en donderdag wordt het een beetje frisser.
6: De tijdloze.
2: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

even though you can.

0: De Tijdloze.
1: Yeah!
2: Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De Tijdloze.
3: Oh. Well, I bet that you look good on the dance floor.
2: Zaterdag op Suikerrok.
4: Are you ready to party?
5: Right about now. The funk song.

0: maken we bij La Perre alle oren blij. Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: De tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 60.

0: Lang leven Elvis.
1: Dit is de Tijdloze.

0: bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
1: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
4: DSM Keukens.
3: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
5: De tijdloze.
6: Een zee van tijdloze muziek.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
2: Code Yellow!
3: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: De tijdloze. Het is 4:00. Goedemiddag.
6: We zitten in de tweede landelijke hittegolf van dit jaar. Want in Ukkel is alweer een temperatuur van meer dan 30 graden Celsius gemeten. Regionale hittegolven waren er deze zomer wel al vaker, zegt Weerman Bram.
7: We spreken van een landelijke hittegolf wanneer we in Ukkel minstens 5 opeenvolgende dagen met 25 graden of meer hebben, waarvan 3 dagen met 30 graden. Sinds 28 juli zitten we in zo'n warme periode en vandaag haalden we in Ukkel voor de 3e keer 30 graden. Maar regionaal hebben we inderdaad al meerdere hittegolven gehad, 4 zelfs in sommige streken. Dus die definitie die is heel plaatsgebonden.
6: Heel wat BTW-plichtigen in ons land hebben onterecht een automatisch bericht gekregen dat hun BTW-aangifte voor het tweede kwartaal niet betaald is. Sommigen kregen ook een boete. Het zou gaan om zo'n 190.000 betalingsberichten. Volgens de federale overheidsdienst Financiën ligt een technisch probleem aan de basis en hoeft wie tijdig betaalde niets te doen. Ze zullen ook geen boete moeten betalen. Het overleg tussen de Europese ministers van Binnenlandse Zaken en Asiel heeft geen concrete maatregelen opgeleverd. De migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta van vorige week werd er besproken. Het belang van sterkere Europese buitengrenzen werd er benadrukt en ook het feit dat mensensmokkel moet stoppen. Vorige week bestormden tienduizenden migranten vanuit Marokko de Spaanse enclave Ceuta. En de meeste zijn intussen terug in Marokko, maar ruim 80 mensen verdronken en stierven toen. Iedereen op het overleg heeft ook zijn solidariteit met Spanje uitgesproken, zegt onze minister van Asiel en Migratie, Anneleen van Bos-Zuid.
8: Ik moet zeggen dat het een heel constructief overleg was, in die zin dat er eigenlijk in het algemeen hebben alle landen een solidariteit betuigd met Spanje en ook hen bedankt om toch zo snel te handelen. Ook meerdere keren benadrukt, bijna unaniem, hè, dat er nood is aan eenheid binnen de Europese Unie. Zo heb ik bijvoorbeeld letterlijk niemand meer horen oproepen om Schengen te schorsen of zo.
6: En in Congo is het aantal doden door het ebola-virus in 2 weken tijd gestegen van 1000 naar ruim 1700. Het aantal besmettingen met het virus stijgt ook snel naar meer dan 3800. De huidige ebola-uitbraak was zo'n 2 maanden geleden. Het is een zeldzame variant waarvoor nog geen vaccins of behandelingen zijn. Het wordt bewolkter met enkele buien, kans op onweer ook nog vandaag, maximaal tussen 28 graden aan zee, 33 in het binnenland. Vanavond trekken de buien weg, morgen nog rond 26 graden in het centrum.
5: Een hele zomer alleen muziek.

0: De Tijdloze.
1: Yeah!
2: Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De Tijdloze.
3: Well, I bet that you look good on the dance floor. All night long.
2: De Tijdloze Dansant. Vrijdag op de volle feesten in Lokeren.
4: Are you ready to party?

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe & Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
4: 25% op barbecueworst. Schaalt, zet jij de barbecue al aan?
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: De tijdloze.
6: Dit komt uit de jaren 90.

0: Hallo, ik ben Danielle en ik hoor graag Uptown Funk van Bruno Mars, omdat ik dat een heerlijk zomersnummer vind.
1: De tijdloze zomer.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
5: De tijdloze.

0: Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. He's gonna end up on the dirty boulevard. He's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard. His room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing until he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the dirty boulevard. Give me your hungry, you're tired, you're poor, I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says. Your poor huddled masses, let's club them to death and get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out on the dirty boulevard. Going out to the dirty boulevard. They're going down on the dirty boulevard.
1: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, maar geflirt. Een vonk? En zo'n 98 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 98 miljoen euro. Online of in je winkel. Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: De tijdloze. Het is 5:00. Goedemiddag.
4: Het Universitair Ziekenhuis in Leuven past het hitteplan aan. In juni tijdens de vorige hittegolf in ons land bleek dat ook ziekenhuizen het moeilijk hadden door de hitte. Het is extra druk op spoed en in sommige ruimtes wordt het erg warm voor patiënten, maar ook voor medewerkers. Spoeddokter Koen Bronselaar geeft enkele voorbeelden van hoe het UZ zich probeert aan te passen.
5: Er zijn mobiele koelunits verdeeld over het ziekenhuis naar de plaatsen waar dat onze standaardkoeling niet zo performant is. Er zijn ventilatoren verdeeld. Er wordt drank verdeeld bij de personeel en ook bij de bezoekers. Er zijn bijkomende waterpunten geïnstalleerd waar de mensen kunnen drinken. Dus het gaat heel breed wat we gedaan hebben.
4: De verhuurders van kajaks op de Maas in Limburg zijn blij met de lage waterstanden en het warme weer van de afgelopen weken. Er willen duidelijk meer mensen een kajaktochtje maken. Door het lage water is het nu ook zelfs veiliger, vertellen ze bij Kajak Maasland.
6: Bij hogere waterstanden in het voorjaar, als je met kinderen gaat kajakken, als je dan omkantelt, dan is er ook meer stroming op het water. Dus meer risico. En deze waterstand, doordat die iets lager is, zit er minder stroming op de rivier. En heb je wel meer controle over de situatie als je met kinderen aan het kajakken zit.
4: De brand in een natuurgebied in Noord-Limburg in Nederland is nog altijd niet onder controle. Gistermiddag stond 20 hectare in brand, vanmorgen al 100. Jeroen Rijgaard ter plaatse. Hoe verloopt het nu nog?
7: Wel, enerzijds blijft het zowat hetzelfde. De brand raakt moeilijk geblust. Anderzijds is de situatie wel wat stabieler geworden in die zin. De brandweer wou kosten wat het kost voorkomen dat de brand zou overslaan naar een ander stukje bos. Het stukje bos aan de overkant van een grote weg. En het ziet er naar uit dat dat wel degelijk gaat lukken. Nu, de grote onzekere factor blijft wel het weer. Dat vertelde Bart Cox mij daarnet van de veiligheidsregio Noord-Limburg.
8: Ja, dan gaan we wat wind krijgen natuurlijk. Hè. Dan gaat misschien wat onweer komen. Dus we zijn ook aan het kijken wat die meteo gaat doen. Want die kan natuurlijk van invloed zijn op de ontwikkeling van de brand in het bosgebied.
4: In de Tour de France Femme wordt vandaag een individuele tijdrit gereden. De kanshebbers op de rit en eindzege moeten nog finishen, maar Belgisch kampioen Lotte Klaas is al klaar en ze haalde een goede tijd.
9: In het begin was het gevoel niet zo top, maar dan op de klim vond ik wel zo aan mijn tempo. Ik viel wel echt stil op het einde. dacht dat het iets korter was in mijn gedachten. Dus in het algemeen ben ik wel blij met mijn tijdrit. Ik denk niet dat ik beter kon vandaag.
4: En bij de mannen heeft Jonathan Milan ook de tweede rit in de wielerronde van Polen gewonnen. Hij won opnieuw in een sprint voor de Fransman Paul Magnier en blijft ook leider. Vanavond trekken de laatste onweers- en regenbuien weg. Vannacht bewolkt met kans op een plaatselijke bui. Morgen eerst nog bewolkt met lichte regen in het westen en centrum van het land. Later meer opklaringen, maximaal rond 24 graden aan zee en tot 27 in het centrum.
3: De tijdloze. Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: De tijdloze.
1: Dit komt uit de jaren 80.
2: Salzburg, January 27th. Wolfgang Amadeus is...

0: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
1: En hier uw linkeroor.
0: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
1: Wat blief?
0: Zie je het wel?
1: Oh, amai, dat is ampetant.
0: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
1: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
0: Wat?
1: Aan halve prijs.
0: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
1: Wat blief?
0: Bij Hans.
1: Ja, ja, het kan anders.
2: Knaldi. Nu bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
3: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
4: De tijdloze.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: De tijdloze. Het is 6:00. Goedenavond.
4: De twee jongeren die door bliksem getroffen werden, zijn Belgen. En dat ongeluk gebeurde gisteren in de Franse Pyreneeën. De lokale politie bevestigt aan VRT Nieuws dat het Belgen zijn. Een van hen is van Hoeilaart. De jongeren waren aan het wandelen in een groep toen ze plots werden verrast door onweer. Een van hen is een jongen van 14 en hij kreeg een hartstilstand. Samen met de jongeman van 21 werd hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Intussen zou een van hen aan de betere hand zijn. Terwijl de tweede hittegolf er sinds vanmiddag is, herbekijken sommige ziekenhuizen hun aanpak bij extreme hitte. In juni, tijdens de vorige hittegolf in ons land, bleek dat ook ziekenhuizen het moeilijk hadden. Er komen meer patiënten naar spoed en in sommige ruimtes wordt het erg warm voor medewerkers en ook voor kwetsbare patiënten. In het UZ Leuven is net een nieuw hitteplan opgesteld en ook het ziekenhuis aan de stroom bekijkt wat beter kan, zegt spoeddokter Sam Proesemans.
5: Een maand geleden zijn we met z'n allen collectief wakker geschud door de extreme hitte. Elk hitteplan schoot tekort. Dus ik denk dat alle ziekenhuizen nu hun huiswerk aan het doen zijn om tegen tenminste volgende zomer beter voorbereid te zijn. Maar nu een maand na de feiten, al spreken van grote veranderingen, ik denk dat dat wat optimistisch is. We hebben wel wat meer ijsbaden en ijspacks klaar liggen, maar echt grote veranderingen, dat is helaas wat tekort dag.
4: Er is nog geen duidelijkheid over de doodsoorzaak van een koppel in Brugge. De vrouw van 30 en haar man van 34 werden gisteren rond 6:00 s'avonds dood gevonden in hun huis in deelgemeente Sint-Pieters. Het is een gezin van Syrische afkomst met 4 kinderen tussen 8 en 14. Een van hen zou de ouders gevonden hebben. Om te weten te komen wat er precies gebeurd is, wordt er een autopsie en ook een toxicologisch onderzoek gedaan. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend en een jeugdrechter zal nu bekijken waar die 4 kinderen terecht kunnen. In de Tour de France Femme was de derde rit vandaag een individuele tijdrit. Jonas Maas, de wereldkampioene tijdrijder, die heeft het ook in de Tour gehaald.
6: Ja, klopt. Deze tijdrit was de eerste echte krachtmeting tussen de klassementsvrouwen. En die heeft de Zwitserse Marlen Reusser dus glorieus gewonnen. De regerende wereld- en Europees kampioene was na 21 kilometer in Dijon 4 seconden sneller dan de verrassing van toch vandaag. De Nederlandse Lieke Nooyen en 18 seconden sneller dan Demi Vollering. De enige klassementsvrouw die nog wat in de buurt kon blijven van Reusser. Want Pauline Ferrand Prévot, de toerwinnares van vorig jaar, die verloor meer dan 2 minuten. En de andere toppers verloren meer dan 1 minuut. De eerste toptijden vandaag waren van België. Sandrine Tas en even later Belgisch kampioen tijdrijder Lotte Klaas. De toppers gingen wel nog vlot onder hun tijden, maar Klaas eindigde wel nog knap 8e in deze tijdrit. We hebben dus wel een nieuwe leidster in deze Tour. Marlen Reusser heeft nu 14 seconden voorsprong op Demi Vollering.
4: Vanavond trekken de laatste onweers en regenbuien weg. Vannacht bewolkt met kans op een plaatselijke bui. Morgen eerst nog bewolkt met lichte regen in het westen en centrum. Later meer opklaringen en maxima rond 24 graden aan zee en 27 in het centrum van het land.
3: Dit is de tijdloze. Are you ready to
7: party? Goeie dinsdagavond, de hele zomer lang 44 om 6:00 om de beentjes al wat los te schudden. Vandaag met platen van onder andere Franz Ferdinand, Billy, en dat is eigenlijk Billy Leijers van de familie Leijers, weet je wel. Kanye West komt langs, M83, Baby Shambles en 44 begint met The Pasadena's en de heerlijke soulvolle funk dance track tribute. Dit zijn The Pasadena's.
8: De tijdloze dansant.

0: weet wat, hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik heb zin in iets zomers.
2: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan min 30%.
4: Gazpacho met meloen? Doen!
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Oké, okay, party people in the house.
6: De tijdloze dansant.

0: Hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
3: 25% op barbecue-worst. Schaalt, zet jij de barbecue al aan?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Are you ready to party?
5: De tijdloze dansen.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar 2,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
3: Schat, die kleine moet eten.
2: Ons kinderen moeten eten.
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Code Yellow!
5: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
5: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
7: Wat?
5: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
7: En wat met de balletjes?
5: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
8: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedenavond.
9: De twee jongeren die door bliksem getroffen werden, zijn Belgen. En het ongeluk gebeurde gisteren in de Franse Pyreneeën. De lokale politie bevestigt aan VRT Nieuws dat het Belgen zijn. Een van hen is van Huilaard. De jongeren waren aan het wandelen in groep toen ze plots werden verrast door onweer. Een van hen is een jongen van 14. Hij kreeg een hartstilstand. Samen met de jongeman van 21 werd hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Intussen zou een van hen aan de betere hand zijn. Verschillende ziekenhuizen hebben hun hitteplan aangepast. Nu we de tweede hittegolf van deze zomer meemaken. In juni, tijdens de vorige hittegolf in ons land, bleek dat de ziekenhuizen het moeilijk hadden. Het was in verschillende ruimtes echt te warm voor medewerkers en kwetsbare patiënten. Ziekenhuizen proberen zich nu beter te organiseren, zegt ook spoedarts Sam Proesmans van het ziekenhuis aan de Stroom.
10: Waar loopt de temperatuur het hoogst op? Welke patiënten zetten we best waar? Ik bedoel daarmee, ja, oudere mensen hebben natuurlijk minder compensatiemechanismen, zijn sowieso kwetsbaarder. Misschien moeten we die mensen dan ook niet in de gang plaatsen waar de temperatuur dan het hoogst oploopt. Hè. Dus we zijn gewoon beter in kaart aan het brengen van waar slaagt die hitte vooral toe en welke patiënten verzorgen we waar. Het is utopisch om te denken dat we tegen volgend jaar natuurlijk overal airconditioning hebben geïnstalleerd.
9: In de Tour de France voor de vrouwen is Marlene Reusser de nieuwe gele trui. De Zwitserse won de individuele tijdrit met aankomst in Dijon. Reusser maakte van deze tijdrit het hoofddoel van haar seizoen. En dat het dan ook lukt, maakt haar erg blij. Zeker ook al omdat de Tour startte in haar thuisland Zwitserland, vertelt ze.
11: This was kind of the idea that we had since a long time. I knew this Tour de France is the first Tour de France that I really saw as my goal of the year, that I really targeted and that I am here as a leader. And I knew it's going to start in Switzerland on the Swiss National Day.
9: En over een uur speelt Union in de derde voorronde van de Champions League voetbal tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. De wedstrijd is in Oostende, want Union mag Europees niet in het eigen stadion spelen, in Sint-Gilles in Brussel. Dat stadion voldoet niet aan de normen van de Europese Voetbalbond. In Oostende speelt nu de fusieclub Diksmuiden-Oostende, een amateurclub. En daar zijn ze heel tevreden met Union voor een Europese wedstrijd.
12: We hebben natuurlijk financiële afspraken met Union. En zeker in de amateurreeksen waarin wij nu spelen, kan dat een zeer mooie som opleveren voor de club. Maar ik denk toch ook vooral, het is fantastische promotie voor de club en voor de stad. De vele mensen, de vele pers die nu zien dat er ook na KV Oostende en dankzij KSV Diksmuiden nog leven is in Oostende.
9: De laatste onweers- en regenbuien trekken weg. Vannacht bewolkt met kans op een plaatselijke bui. Morgen start bewolkt met lichte regen in het westen en centrum van het land. Later opklaringen, maximaal rond 24 graden aan zee en tot 27 in het centrum.
8: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
1: DSM Keukens.
0: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: De tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 80.

0: waiting for this moment to be free.
1: Dit is de tijd.

0: vat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De tijdloze.
3: De tijdloze.
4: 8 uur, een heel goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De twee jongeren die gisteren door een bliksem zijn getroffen in de Franse Pyreneeën zijn Belgen. Een van de twee komt uit Hoeilaart in Vlaams-Brabant. De jongeren waren aan het wandelen in groep toen ze plots werden verrast door een hevig onweer. Een van hen, een jongen van 14, kreeg een hartstilstand. En samen met een jongeman van 21 werd hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een van de twee zou intussen wel beter zijn. Verschillende ziekenhuizen in ons land hebben hun hitteplan aangepast nu we de tweede hittegolf van deze zomer meemaken. In juni, tijdens de vorige hittegolf, bleek dat ziekenhuizen het moeilijk hadden. Het was in verschillende ruimtes echt te warm voor medewerkers en kwetsbare patiënten. Ziekenhuizen proberen zich nu beter te organiseren, zegt ook spoedarts Sam Proesmans van Ziekenhuis aan de Stroom in Antwerpen.
5: Waar loopt de temperatuur het hoogst op? Welke patiënten zetten we best waar? Ik bedoel daarmee, ja, oudere mensen hebben natuurlijk minder compensatiemechanismen, zijn sowieso kwetsbaarder. Misschien moeten we die mensen dan ook niet in de gang plaatsen waar de temperatuur dan het hoogst oploopt. Hè. Dus we zijn gewoon beter in kaart aan het brengen van waar slaagt die hitte vooral toe en welke patiënten verzorgen we waar. Het is utopisch om te denken dat we tegen volgend jaar natuurlijk overal airconditioning hebben geïnstalleerd.
4: De Rijn staat in het westen van Duitsland op zijn laagste peil sinds 1880. De waterstand van de rivier is gedaald tot 24 centimeter. Daardoor is binnenlands vrachtverkeer bijna onmogelijk. En bedrijven moeten op zoek naar alternatieven om hun producten te vervoeren. Ook op andere plaatsen in Europa veroorzaakt de aanhoudende hitte problemen. Hongarije en Roemenië vragen burgers om onnodig gebruik van water en elektriciteit te vermijden. Nu ook het waterpeil van de Donau blijft dalen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen werd het vandaag 40,8 graden, de hoogste temperatuur ooit gemeten in die stad. En Union speelt op dit moment in de derde voorronde van de Champions League voetbal tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. De wedstrijd is in Oostende, want Union mag Europees niet in het eigen stadion spelen in Brussel. Dat stadion voldoet niet aan de normen van de Europese Voetbalbond. In het stadion in Oostende speelt nu de fusieclub Diksmuide Oostende. Dat is een amateurclub. En zij zijn tevreden met de komst van Union, zegt woordvoerder Bram Kersenbilk.
6: We hebben natuurlijk financiële afspraken met Union en zeker in de amateurreeks waarin wij nu spelen, kan dat een zeer mooie som opleveren voor de club. Maar ik denk toch ook vooral, het is fantastische promotie voor de club en voor de stad. De vele mensen, de vele pers die nu zien dat er ook na KV Oostende en dankzij KSV Diksmuide nog leven is in Oostende.
4: Ja, en de wedstrijd is enkele minuten aan de gang. Het staat nog 0-0 ziek. De laatste onweers en regenbuien trekken weg. Vannacht veel wolken met kans op een plaatselijke bui. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen. Later meer opklaringen bij 24 graden aan zee en 27 in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: tijdloze.
1: Hallo, ik ben Lien en mijn favoriete zomerplaat is Lay All Your Love On Me van ABBA. Omdat ik altijd als ik dat lied hoor terug moet denken aan wanneer ik met mijn familie daar op een zomeravond stond te brullen. En het zijn altijd goede vibes.
2: De tijdloze zomer.

0: om de cafésector te steunen. Vooral de bruine kroegen, want die hebben het moeilijk. 10 jaar geleden waren er in Vlaanderen nog 8500 cafés, vandaag nog 5000. De bedoeling is dat we op 12 september massaal op café gaan voor de goede zaak. De actiedag is vandaag voorgesteld in een café in Aalst in Oost-Vlaanderen en kreeg steun van actrice Danny Heijle, bekend als cafébazin Pascalleke uit FC De Kampioenen.
1: Omdat ik in mijn jeugd heel veel kroegen bezocht heb in Antwerpen. Heel fijn, omdat je toch heel veel leert in een kroeg. Omdat je je eerste sigaret eventueel rookt. Je eerste liefdesverdriet verdrinkt. Die bruine kroegen, ik zou dat heel spijtig vinden dat die verdwijnen.
0: De Amerikaanse minister van Financiën zegt dat er morgen een akkoord kan zijn om de zeestraat van Hormuz te heropenen. Die belangrijke handelsroute in het Midden-Oosten wordt door Iran geblokkeerd sinds de start van de aanvallen van de VS en Israël op Iran. Volgens de minister onderhandelen de Amerikanen met de Iraniërs over de heropening en is een akkoord voor vandaag of uiterlijk morgen. Eerder zei de Amerikaanse president Donald Trump ook al dat er een akkoord op komst is. Iran ontkende dat meteen en zei dat er zelfs geen gesprekken waren met de Amerikanen. In Italië hebben vuilnisophalers geholpen om een winnend loterijticket van 1 miljoen euro terug te vinden. Een vrouw liet haar ticket controleren, maar kreeg de melding dat er niet kon worden uitbetaald. Ze dacht dat ze niks had gewonnen, maar het bedrag was gewoon te hoog. Ze gooide het lotje dan maar bij het vuilnis. Later bleek dat ze de winnende combinatie had. De vrouw schakelde de hulp in van het afvalverwerkingsbedrijf om het ticket terug te vinden. En dat is dus gelukt. En in het voetbal begint bekerwinnaar Union vanavond aan zijn Europees seizoen. In de derde voorronde van de Champions League speelt het op dit moment tegen het Noorse Bodo Glimt. Bert Sterks, er is daar al heel wat gebeurd in de eerste helft.
2: Er is inderdaad al veel gebeurd. Er is 4 keer gescoord. 2-2 is de stand halfweg tussen Union en Bodo Glimt. 2 keer kwamen de bezoekers op voorsprong. 2 keer met een stilstaande fase. Een penalty goal van Blomberg voor de 1-2. En voordien een vrije trap van Bergmooi. Een doel getrapt voor de 0-1. En dan was bij Union 2 keer dezelfde man, degene die kon gelijk maken in de 26e minuut. Florentje, een eerste keer na een hoekschop kon hij in 1 tijd binnentrappen. En vlak voor rust was hij daar opnieuw. Op een tegenaanval van Union trapte hij in 1 tijd mooi een voorzet van Guillermé Smit binnen. En zo dus een geanimeerde eerste helft met 4 doelpunten, 5 gele kaarten. En alles nog te spelen in deze match. Volgende week volgt overigens de terugwedstrijd. Eerst nog maar die tweede helft zometeen. Union Bode 2-2.
0: Bedankt Bert. We krijgen veel wolken vannacht met hier en daar een regenbui. Het blijft wel zacht bij temperaturen tussen de 16 en 20 graden. Morgen start bewolkt met ook wat lichte regen. Later meer opklaringen. Meer op vrtnieuws.be.
3: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: Pauze.
1: 9 uur, een heel goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Er komt een nationale cafédag op 12 september. Bedoeling is

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Supermarktketen Aldi gaat zijn promotieacties weer gewoon online zetten. In mei had Aldi beslist om de prijzen van de wekelijkse promoties op verse producten onzichtbaar te maken, tot enkele dagen voor ze van kracht werden. De supermarktketen wou niet dat die informatie te snel bij de concurrentie terechtkwam. Het ging om promoties voor groente, fruit en vlees. De klanten waren niet tevreden en dus draait Aldi de maatregel terug, zegt woordvoerder Emily Verhagen.
3: Dus wij hebben ervoor gekozen om onze prijzen van onze verspromoties niet langer te blurren van de komende week. Onze klanten vragen namelijk om goed geïnformeerd te zijn, waarbij dat de prijs een belangrijk onderdeel is voor de opmaak van hun boodschappenlijstje. Daarom gaan we nu dus ook de prijzen terug zichtbaar stellen, zodat de klanten hun aankopen goed op voorhand kunnen plannen.
2: 12 september wordt Nationale Cafédag. De bedoeling is om die dag massaal op café te gaan om uitbaters te steunen, want de sector heeft het moeilijk. 10 jaar geleden waren er in Vlaanderen nog 8500

0: 500 cafés, vandaag nog 5000. Actrice Danny Heijlen, beter bekend als cafébazin Pascalleke uit FC De Kampioenen, steunt de actie.
1: Omdat ik in mijn jeugd heel veel kroegen bezocht heb in Antwerpen. Heel fijn, omdat je toch heel veel leert in een kroeg. Omdat je je eerste sigaret eventueel rookt. Je eerste liefdesverdriet verdrinkt. Die bruine kroegen, ik zou dat heel spijtig vinden dat die verdwijnen.
0: De Britse prinses Eugenie, de jongste dochter van ex-prins Andrew, heeft een derde kindje gekregen op vakantie in Lissabon in Portugal. Een dochtertje. De baby is gezond en weegt net geen 3 kilo. Dat delen het Britse koningshuis en de prinses zelf mee op sociale media. De naam blijft voorlopig een geheim. De baby heeft als 15e in lijn voor de Britse troonopvolging ook geen koninklijke titel. De Britse koning Charles laat weten verheugd te zijn met de gezinsuitbreiding. En in de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. Bij het sterkst kort voor het einde zag het er nogthans goed uit voor Union.
2: Ja, even leek het erop dat Union met een kleine bonus richting Noorwegen zou trekken na de late 3-2 van invaller Promise David. Maar Bjørtuft kon met een kopbal alsnog gelijk maken. 1 van 3 tegendoelpunten voor Union uit een stilstaande fase. Want in de eerste helft trapte Berg al een vrije trap rechtstreeks binnen 0-1. En Blomberg zette een penalty om voor de 1-2. Voor Union was het Floric die 2 keer kon gelijk maken in een wedstrijd waarin op een slecht terrein al best slordig werd gevoetbald. 3-3 dus uiteindelijk. De terugmatch wordt wellicht een zware klus voor Union. Al veel Europese topploegen gingen onderuit op bezoek bij Bodø Glimt.
0: Bedankt Bert. Het wordt geleidelijk aan droger vannacht met wel wolken bij temperaturen tussen 16 en 20 graden. Morgen start bewolkt met nog enkele buien. Daarna brede opklaringen vanaf het westen bij temperaturen tot 27 graden. Donderdag veel zon, dan halen we nog 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Supermarktketen Aldi gaat zijn promotieacties weer gewoon online zetten. In mei had Aldi beslist om de prijzen van de wekelijkse promoties op verse producten onzichtbaar te maken, tot enkele dagen voor ze van kracht werden. De supermarktketen wou niet dat die informatie te snel bij de concurrentie terechtkwam. De klanten waren niet tevreden en dus draait Aldi de maatregel terug, zegt woordvoerder Emily Verhagen.
3: Dus we hebben ervoor gekozen om onze prijzen van onze verse promoties niet langer te blurren van de komende week. Onze klanten vragen namelijk om goed geïnformeerd te zijn, waarbij dat de prijs een belangrijk onderdeel is voor de opmaak van hun boodschappenlijstje. Daarom gaan we nu dus ook de prijzen terug zichtbaar stellen, zodat de klanten hun aankopen goed op voorhand kunnen plannen.
2: Zo Plankendaal heeft vandaag jonge kieviten vrijgelaten in Geel in de provincie Antwerpen. De kievit is een akkervogel die in Vlaanderen bedreigd is en daarom heeft de dierentuin vogels vrijgelaten in een natuurreservaat van de Zoo, waar veel zeldzame planten en diersoorten voorkomen. De dierentuin werkt met vrijwilligers en landbouwers samen om de kievit te redden, vertelt Pieter Tierks.
4: Dan gaan we eigenlijk samen met een groep vrijwilligers, want we hebben heel veel ogen nodig, gaan we eigenlijk actief op zoek naar kievitnesten. Gaan we daar eventueel mandjes plaatsen of stokken bijzetten als de landbouwer daar rond kan werken. Maar in sommige gevallen is dat dus niet haalbaar en dan moeten we de eieren gaan collecteren, gaan rapen en die eieren eigenlijk in een broedmachine of een incubator gaan uitbroeden en te zorgen dat ze toch een nieuwe kans krijgen.
2: Er liggen mogelijk explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het natuurgebied dat nog altijd in brand staat in Noord-Limburg in Nederland. De brand is nog steeds niet volledig onder controle. Er zijn nog altijd plaatsen waar het vuur af en toe oplaait. De brandweer vraagt advies van de explosieve ontruimingsdienst over de munitie en blijft voorlopig enkel op bestaande paden in het bos blussen.

0: Zowat 100 hectare is daar al afgebrand. En in de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. Het verslag is van Bert Sterks.
1: Even leek erop dat Union met een kleine bonus richting Noorwegen zou trekken na de late 3-2 van invaller Promise David, maar Bjørtoft kon met een koppel toch nog gelijk maken. Een van 3 tegendoelpunten uit een stilstaande fase. Want in de eerste helft trapte Berg al een vrije trap rechtstreeks binnen 0-1 en Blomberg zette een penalty om voor de 1-2. Voor Union was het Floric die 2 keer kon gelijk maken in een wedstrijd waarin op het slechte terrein slordig werd gevoetbald en Union zijn doelpunten te makkelijk incasseerde. 3-3 dus uiteindelijk. De terugmatch wordt wellicht een zware klus. Al veel Europese topploegen gingen onderuit op bezoek bij Bodø Glimt.
0: Het wordt geleidelijk aan droger met wel wolken bij temperaturen vannacht tussen 16 en 20 graden. Morgen start bewolkt met ook nog enkele buien. Daarna brede opklaringen vanaf het westen bij temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De twee Belgische jongeren die maandag door een bliksem zijn getroffen in de Franse Pyreneeën zouden buiten levensgevaar zijn. De jongeren waren op trektocht met een groep van zo'n 15 mensen toen ze plots werden verrast door een hevig onweer op 2700 meter hoogte. Ze werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De ene jongeman van 21 voelde niets meer in zijn benen. Het andere slachtoffer, een tiener van 14, had verschillende brandwonden, zegt Jean-Michel Godet van de lokale Franse politie.
3: Une personne donc relativement inconsciente et l'autre consciente avec une perte de sensibilité motricité au niveau d'un membre inférieur. L'autre personne donc un adolescent de 14 ans, voilà, qui était très choqué et qui présentait de nombreuses brûlures.
2: Een van de twee komt uit Hoeilaart in Vlaams-Brabant. Van de andere jongen is de woonplaats nog niet bekend. De brandweerlieden die de natuurbrand blussen in Nederland bij Venray doen dat voorlopig alleen nog vanaf de bestaande paden. Mogelijk liggen er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het bos. In het natuurgebied dat in brand staat zijn er ontploffingen geweest. Gisteren in de loop van de dag werd iets gevonden wat een niet ontploft projectiel kan zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen is de Nederlandse explosieve opruimingsdienst opgeroepen. De brand bij Venray is nog niet onder controle, zo'n 100 hectare natuur is al verwoest. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is gunstig, zeggen de hulpdiensten. Door de hevige bosbranden bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie ook uit de Tweede Wereldoorlog aan de oppervlakte gekomen. Tijdens de branden van de afgelopen dagen waren onder meer in het dorp Le Forge, zo'n 50 kilometer ten westen van Bordeaux, verschillende explosies te horen. Eerst werd gedacht dat het ging om gasflessen, maar ondertussen heeft de prefectuur bevestigd dat het gaat om munitie. De Franse autoriteiten houden rekening met nog meer munitie in de bodem. Daarom blijft een deel van het gebied afgesloten totdat de ontmijning is afgerond. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. Union gaf de zege nog weg in de extra tijd na een derde tegendoelpunt uit een stilstaande fase. Dat is een werkpunt volgens Union middenvelder Rob Schoofs.
4: Uiteindelijk kunnen we de 3-2 maken en dan extra tijd krijgen we alsnog de 3-3 op een vrij trap. Dus dat is wel pijnlijk. En dat zijn toch wel zaken waar we toch eens moeten bekijken en iets beter afstemmen of beter afspraken maken dat iedereen op dezelfde golflengte zit, want dat kan een belangrijk doelpunt zijn. Maar goed, 3-3, alles is open voor volgende week en daar gaan we naartoe om te winnen.
2: De terugwedstrijd wordt volgende dinsdag gespeeld in Noorwegen. Er komen meer wolken in de loop van de nacht en daar kan plaatselijk een buitje uitvallen. Het blijft minstens 17 graden. Ook in de ochtend kans op lichte regen. Na de middag steeds bredere opklaringen. Met in het westen nog kans op zonnige perioden. Temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.